0: En natuurlijk vooral aan Koning Wilhelm en Volkje van Lekker.
1: Available on a faulty detector,